0: Luca Heights.
1: Dit is Razo.
2: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel. Radio Amsterdam Zuidoost.

caso for everyone, from everywhere, every time.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Okay, ja, nou. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Ja, dat was leuk.
5: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
2: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alle...

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Razo.
1: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel, Radio Amsterdam Zuidoost.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu 2e in de pool achter Griekenland en donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: on the road.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Wel Megens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
1: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
0: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
2: Ons had die overtuiging gefehlt, dat moet man zo zeggen. Jetzt kan ik hier zitten en zeggen, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Dus het is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
0: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
7: Ja, dat was leuk.
6: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
9: Halleluja.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugriff Yoon A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffyoon.nl.
12: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Radio Razo for everyone, from everywhere, every time.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
1: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
0: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.
11: Catriel y Paco Amoroso!

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: Yuk.
1: Dit is Razo.
2: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel, Radio Amsterdam Zuidoost.

voel donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Picasso got the power.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
2: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
1: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
4: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten denkt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. En die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vroeg Review A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugreview.nl.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, from everywhere, every time.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in hun huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.

0: Thies van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: monsieur, le monsieur.
1: Beware when I drink my rum.

myself will give him all your finer food.

0: be just like you, but
1: younger, stronger,
0: like Mary,
1: harder,
0: eh?

0: hearing that word. Please, don't be dressing so clean and singing something else, okay? Let me hear one more time. You're making me feel so sweet. When we stand the roll, I guess.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairfort. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien, wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.

Wees niet bang en blijf op God vertrouwen. En wie gelooft, ziet al zijn heerlijkheid. Jawel, jawel, jawel. Archimang, archimang, odi, odi, odi, odi, mire baru. Ik groet jullie allemaal hier vanaf. Ja, vanuit de studio van Uw Radio Razo. Ik heet u allen hartelijk welkom op deze maandagmiddag 28 september 2026. Jawel, Jaji Draai weer aanzet. Ja, van 2 tot 5 uur. Ik was al eerder in de studio, maar ik zocht iets. En ik ben erachter gekomen dat ik dat ding wat ik zocht thuis heb gelaten. Ja, ik heb het echt thuis gelaten. Dus een... De intro is er niet, dus we zullen dan het maar zo moeten doen vandaag. Ja, volgende week maak ik het weer goed. Zijn we toch van minimaal dat ik mijn longa zo even voor de kassa naar Kombaga? Nee, dat gaat hem niet worden. Voor velen van u is het een leuke, prettige week geweest. Ja, jullie hebben leuke dingen gedaan afgelopen week, weet je toch? Vorige week maandag tot en met vandaag maandag. Weet je, anderen hebben loterij gewonnen, anderen hebben een vriend gevonden of een vriendin gevonden. Anderen zijn geslaagd, hebben auto gekocht, hebben motorfiets gekocht, hebben een fatbike gekregen of gekocht. Weet je toch? En anderen hebben gewoon uit het niks een bloemetje ontvangen. Weet je, anderen zijn bevorderd. Weet je, heel wat leuke dingen. Ja, zijn er de afgelopen week, hoop ik, geweest voor u. Ja. En voor anderen, ja, dan is het weer een hectische week geweest. Ja, voor anderen weer een hectische week geweest, weet je toch? En anderen zijn met veel moeite de week doorgekomen. Ja, maar hebben ze het toch overleefd. Jawel, ook aan hun

0: Go for karakter, go for power. Ja, doe je best. Ja, zodat het steeds. Ik weet dat het niet makkelijk is. Ik kan makkelijk praten, maar ik weet dat het niet makkelijk is. Maar dat het steeds, beetjes bij beetjes weer goed komt met u. Jawel, power. Giding libi suma dati. Nou, andere. Tramandasari. Anderen hebben een familielid verloren. Een goede buur, een kennis, een neef, een tante, een oma, opa, een oma. Ja, overgroot oma, maakt niet uit. Ze hebben een familielid, een nabestaande. Nou, een dierbare bedoel ik. Ja, zij zijn de nabestaande. Ze hebben een dierbare kwijtgeraakt. Ja. Misschien in het bloei van zijn leven. Misschien rekende je al erop. Misschien is het onverwacht gebeurd. Weet je, al dat soort types. Want er al millions way to die. Ja, dat vooral. De nieuwe week is begonnen. Weet je toch? De nieuwe week is begonnen. Dus laat ons bidden. En vooral dankzeggen dat wij deze dag mochten of mogen aanschouwen. En verder kunnen met ons leven. Heer, u beschermt ons ondanks onze fouten dag en nacht. Bescherm ons van dit programma. De directeur en al onze luisteraars. Bescherm ook onze gezinnen en overige familie. Houd onze hand vast en laat ons nooit los. O God, hoe groot bent u? Hoe groot bent u, o God, hoe groot bent u? In uw naam, amen. Wie dat er in de hemel, je neemt de Santa, je kon er moe kon, je wan niet moe door naar grotapu zo lekker in de hemel. Je weet die dingen aan voor wie, geef je pardon voor de hogri die we doen, zo lekker we toe, zag je pardon naar de summa die ze doen we hogri. Dan maak je we kon naar in de tesi, maar poor we naar de hogri wan, because a la kraktina voor jou, a la granina a glory, daar voor jou, tego. Amen.
1: Jarandi, we bent die kado, naar kracht, naar gezondheid, die jou, die alles er aan man. We moeten Jarandi naar alle lobby, we zijn prijzen we mazra, we opgaan nu wel op, we kunnen prijzen we kado, prijs.

voorbeeld van mijn buurvrouw. Jawel, ik ging langs en ze vroeg me van buurman, hebt u weer uitzending? Ik zeg ja hoor, buurvrouw. En ze zegt van oké, dan moet ik mijn boksen buiten zetten. Dan moet ik mijn boksen buiten zetten bij jou, want de buren moeten horen. Hallo, daar hoeven ze niet te gluren.

Lord. Amen. Hallelujah. One by one, two by two, three by three. And kada wani alasan ni mo waka bongi yo. And dati umu sabi, sabi to, kwanta ng tondro eng ng uno de noti. Noti, noti, noti. Yeah? And dati umu sabi, ik ga groeten. Ik ga groeten. Hallo. Ik heb nog niemand gegroet en ik moet groeten, want hallo, Unufujajidrei, altijd hallo. Onze luisteraars, ja, de Facebook-volgers allemaal, die staan nummer 1 voor ons. Op de eerste plek, ja. Eerst de mensenkinderen. Ja, dan de mens en dan... Mevrouw, mevrouw Mildred Maupelier, Odi, Odi, jawel, ik groet u als eerste, mevrouw Mildred Maupelier uit Rotterdam. Ik groet u als eerste en welkom, welkom, welkom, welkom. Ik groet verder de directeur Frits van Eyck, Drico Fafiu, Fafiu, Fafiu, Fafiu. En dan uiteraard niet te vergeten. De nachtegaal van Jaji Draai, de nachtegaal van dit programma. Jawel, jawel, jawel, de hoogwaarst verantwoordelijke van dit programma. Ja, zij is degene die ervoor zorgt dat Jaji Draai al jaren, ja, door uw huiskamer klinkt. Elke maandag van 2 tot 5 is al jaren, ja, jaren al is zo. Ja, en Untankraka Ing, in een nachtegaal voor het programma. Vandaag sta ik er even alleen, maar geef niet. Ja, we hebben het goed afgestemd. Ja, toch? One by one, two by two, three by three. Jesus, love you. Hahai. Marilyn Nelam, odi, odi, mijn schatje. Mijn machtig schatje, gewoon vrij, vrij. En nu was man om Jarusu. Ja, want Marilyn Nelam, dat mijn schatje, true, true. Ja, toch? Hallo, en dat is ook nog een keer. Nee, dat mijn schatje, dat mijn sa. Ja, mijn sa mag, dat mijn schatje. Jawel. Ja. Rumi. Mendo, mijn baru odi ook toe, oom Alfons. Jawel, Jetni Hoepel, Asogidi. Long time, no see. Hier sabi. En ook alle overige programmamakers hier bij Radio Razo. Mijn baru ook toe, aan Moshit Odi. Ja, verder mijn zus in Suriname, Sandra Gulpen. Mijn broer Michel Pokorni, Pikof Awaka. Is dat natuurlijk Archie? Ja, want ik zou wenken, ba. Ja, en aan de andere kant, van vaderskant... Alle overige 33 broers en zussen die ik nog heb. Hallo, om denk aan mij, want dit is de voeding. Kom, kom, kan, kan, fassi. Want,

Anamiwande. So many booyeye they loan to me. Anamiwande. Umsabi yara, umsabi anamiwande. Omen booyeye they loan to me. Anabu miwande. Jawel. Ik groet verder de hele familie Engeldal, Lodik, Hoepel, familie Vient, Landveld, Heirat, Rellem en uiteraard even Lukubung. Dan is het wat chindogla de toe, maar wat chingrati wiri ook toe, want alleen is het karina, zo'n family. Ja? En Ramdas, familie Ramdas, ook ik hoor ook dat de familie Ramdas omsabi. Ja? En dat die blakka. Dat doen we takken dat u is toegratie weerim in abba midrede, na midrede, dende. Ja, en de familie Laiara, ja, zomaar minnekane. Marta Koenders, ja, ook toen een familie. En familie Markelo, ja. Marian Markelo, Shalom Markelo. De allemaal vasti, de allemaal na mijn familie, sabi to. En de tante van mij, maar sabi. Van bijna uje, abba stem liefde, dat we tak nevo, sabi to. Maar na, dus een tante, humi, na omu. Ja, en uiteraard ook al mijn kleinkinderen. Mijn kleinkinderen, hallo, na 12 denk ik, maar 12 kleinkinderen heeft deze man. Wauw, wat een rijke opa ben ik. Ja, maar geen getreur. Ja, en ook toen groet ik mevrouw een Glione Linger en man Roy Linger. De mevrouw die zoveel doet daar in Caracas en Sewa. En nu momenteel bezig is op de saxofoon. Jawel, afro je pri blokfluit, afro je pri saxofoon, afro je nakdron, migar, afro die sierra. Ja, mevrouw Gioen Linger, odi, brada Clyde. Jawel, brada Clyde, me bariwa odi, banasi, meneer Wemery de Wald. Ja. De dragers van Tot Wederziens, de dragers van We Can Do, de dragers van Wallis Pikikari, de dragers van Mi lobby, u alamala mi lobby. Me baru alamala wa odi. En een slave me slave, maar me baru alamala wa odi. Omo sabi. Ja toch? En dan gaan we even lekker verder. Want ik vaak precies de dat ook toe, sari en de ook toe. En dan wil ik ook apis dat die even verdong naar ding smadi. Apoantje sari naar ding etje naar ding.

voor allen die het dierbare verloren zijn, zeg ik heel veel sterkte. Wij, de programmamakers van Jaji Draai hier bij Radio Razo, wensen u en uw familie heel veel kracht toe. En de moro, maar alibi mogo moro fara. Ja, heel veel kracht wensen wij u toe. Afgelopen zaterdag is in Suriname begraven, nog bij op de begraafplaats Marius Rus aan de Sofiëtbosstraat is begraven de heer Wensley Dors. De heer Wensley Dors bereikte de leeftijd van 52 jaar. Hij was zoon van Henry Dors en Wilna Collin. Hij zag het daglicht op 24 februari 1974 en overleed op 16 september 2026. Aan de familie van de heer Wensley Dors, de kinderen, kleinkinderen en overige familieleden wensen wij van Jaji Draai heel veel sterkte toe. Hou je taai, hou je sterk en het komt goed.

Een hiep, hiep, hiep in heaven. Voor meneer Leonard Alphons Menig. In leven en welzijn zou hij vandaag zijn 85ste verjaardag herdenken of vieren. Meneer Leonard Alphons Menig werd geboren 28 september 1941 in Paramaribo, Suriname. En hij overleed op 22 februari 2020. Jawel, aan alle nabestaande familieleden van meneer Leonard Alphons Menig. Steek een kaartje voor hem aan. Zet een glas water. En gedenkt u zijn dag. En morgen 29 september. In leven en welzijn. Zo mevrouw Sylvia Christina Heiraat. Mijn oma, Mimma Emma, 106 jaar

29 september 2000. Ja, hallo. 29 september 1920. En overleden 12 januari 2001. Ja, is uw paspoort getekend, o mens? Oenen vergiet de pistool dat hij, want de toer dat hij belangrijk in alibi. Ja? Dus, hoe doen ze niet? Hoe doen ze niet? Naar Letty.

familie Menig, familie Heiraat en uiteraard de heer Wesley Dors en de familie. Ja, allemaal gecondoleerd. Zoon van Henry Dors en Wilna Colin. Heel jong van ons heen gegaan. Heel jong, heel jong. Ja, en ik kon het zelf niet bevatten. Maar ja, wat God doet is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. Krakti, krakti, alle de familie.

wel. O Guiné, pardon, tide, tide. No wacht je te maar, Guiné, tide, na pardon. Bika SD in mijn kip zakba. Ik zei, weet je wel, voor SD in de kango terug, want SD nee, laat ik ba. Maar Guiné, pardon, tide, tide, tide, tide. Na jurdi si ja zo. Jora, jora, jora. Meneer Koeders. Ja, odi, meneer Koenders en familie Heerat in Rotterdam, uiteraard ook, hallo. One family, en ik groet uiteraard ook de heer Emro Samsi, odi, Ingrid Pichotte, odi, Denise, Alida, Menig, odi, ja, umsabi, en uiteraard, hallo, mevrouw Siglin. Marion Serp. Helemaal in Paramaribo. Odi, odi. En uiteraard mevrouw Siglin Serp ook heel veel sterkte.

0: Alle familieleden, alle families tenminste die in de rouw gedompeld zijn. Heel veel kracht. Heel veel kracht. Want teu abra asar pisi, dan wan chin so opopo pisi eko ook toe. Ja, dus dan hierbij feliciteer ik dan ieder die wat te vieren heeft vandaag. Diploma behaald, rijbewijs. Je hebt een nieuwe fiets gekregen van mama, papa of van je vriend of vriendin. Ja, een Buick, ja, een Cadillac, weet je. Want je hebt die man dat die zang, ze hebben toch de abing, de tjara papieren, de tjara pakkie. En dan heb je verwend de mami. Jawel, de pakkie man, je verwend de mami. Dan heb je pakkie mami, je verwend de papi. Hallo, ma, papa, ma, hi, im sabi. Jawel, als je wat te vieren ben je jarig. Oké. Je dan nou een hippie-piep gejo, sabi toch? Itro, ook toen nou een hippie-piep gejo. Is dat niet toch? En Samoro. Boy, boefers aan de aarde. Ik kan verrassen. Dus ik kan verrassen. Ja, ik kies mijn promotie. Nou, ook toen nog een hippie-piep geef je ook toe. Is dat niet toch? En ja. Die alle desma dat is op ons aan die vervier. Dan heb je een mooi schiet per koe. Ook toe die ono. Een mooi schiet per koe. Ook toe die ono. Hoe te kijken?
1: Dat is op ons gelijk.

0: Piep, piep, piep, wat heeft u te vieren? Hi.
1: Goedemiddag Riek, goedemiddag luisteraars, waar u zich ook mogen bevinden. Je belt me vaak, hè? Wat wil je weten?
0: Nee, ik zei, ga mijn stoute schoentjes aandoen om door iemand te bellen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, je hebt het zeker gehoord, maar je dacht niet dat je het was. Dat je het
1: nee,
0: zei.
1: Ik heb niks gehoord, schat. Ik was even boven. Laat me even aan de luisteraars aangeven. Ik ben vandaag inderdaad niet in de studio. Ik heb even andere werkzaamheden, dus ik zit op dit moment achter mijn laptop. Om een paar dingen in orde te maken.
0: Oké, dus je hebt ook wat te vieren.
1: Nou, praat me even bij. Wat heb je gedaan? Wat ik niet heb gehoord.
0: Nou, ik dacht van, ik heb zoveel gedaan. Ik heb de mensen die iemand ontvallen zijn, weet je nou? Dus dan, die heb ik ook even getroost, zeg maar. En ik heb, nu ben ik bij de felicitaties. En ik zei van, ik ga even iemand bellen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, de stoute schoentjes aandoen om door iemand te bellen die niet luistert naar haar eigen programma.
1: Vet onderstreept. Ik kies in een kongi mooi. Nee, laat me inderdaad beginnen met te groeten. De luisteraars groet ik. En natuurlijk onze directeur, meneer Frits van Eyck. Ik heb hem niet gemeld dat ik er niet ben. Maar als ik er niet ben, dan ben jij er. En ik ben je dankbaar daarvoor. Ik wil beginnen met een condolence. Ik wil Steve Biervliet condoleren met het heengaan van zijn moeder. Heel veel sterkte, kracht aan de hele familie. Ook condolences aan het adres van de familie Blijt, want die hebben ook te maken. Nangawa Saarboskopu, mensen die het nieuws volgen, hebben meegekregen wat er is gebeurd op NDSM-terrein. Heel veel kracht en sterkte. En natuurlijk aan iedereen bij wie iemand is komen te ontvallen. Bonfuru Krakti, wie Fujagidrai, Nangawa Heer Razo Team, Ewin Siyu.
0: Ja, Ivor, voor die mensen. Want ik heb ze niet meegenomen.

0: Jawel, en ook de familie Blade. Hallo, collega.
1: Ik ben er nog, maar ik ben Archie Asini, dus ik was even in alle rust. En ze die paar minuten stilte hebben gegeven, wens je nog bekondig aan Sayu Bodu. Maar aangezien Minangayu, we verstaan Makandra Boom, dus had ik zoiets van, dit is het moment dat ik stil moet zijn.
0: Hehe.
1: Dus Grand Tangi Vrati, en je weet dat we zijn op elkaar ingespeeld. En ja, Pissari de, wat is de tegenhang daarvan? Dat is dan natuurlijk vreugde, blijdschap. En ik ga mezelf feliciteren, want ik heb een award in ontvangst mogen nemen van Radio Hulde. Dus Helen, ja, super. Het was heel verrassend. En als ik mezelf feliciteer, moet ik Jinti Parwasiri ook feliciteren. Want ik zat in het complot. Ik wist dat hij een award zou krijgen. En prompt, ik kom daar. Ik overhandig hem zijn award. En wat gebeurt er? Ik krijg dus ook een award. Grand Tangi Helen Bustamante en team.
0: Oké. Okay. Leuk, leuk, leuk. Ja, ik heb die uitzending toevallig een gevolg.
1: Oh.
0: Ja, maar niet gezegd dat je een vreemd ging. Maar
1: wat had ik niet gezegd? Even, want ik kon reageren. Wat had ik niet gezegd?
0: Dat je vreemd ging.
1: Ja, nee. Hey, hallo. Biervliet, als je luistert, ik ga niet vreemd. Ik had het toch maandag ook aangekondigd in de uitzending van, hey, woensdag is Jinti bij,
0: Jinti. Maar jij niet.
1: Ja, maar ik heb hem begeleid. Dat was het. Oh. Ik was begeleidster en ja, vervolgens viel ik ook in een prijs. Dus vandaar, maar ik ben niet vreemd gegaan, schat. Ik ben nog steeds van Jaji Draai.
0: Oké, mooi, mooi. Goed om te weten en goed om te horen. En ook de mensen die van die andere stations. Hallo. Ik bescherm mijn mensen. Dus vandaar.
1: Dan beschermen we elkaar, want ik hou je in de gaten.
0: Oké, dan. Maar ja, hartelijk dank dat je even toch wilde praten. Weet je toch, want andere mensen, je belt ze op en zeggen van, no, meneer de. Maar dank je wel daarvoor. En ik zou zeggen, een tweede voortzetting. Blijf luisteren, doe je ding, maar blijf op de achtergrond toch wel een beetje luisteren. En als er wat is, als er wat is dat je te binnen schiet, shoot het. Ja, en ik verwacht om 4:00 even een osso-dressie van jou.
1: Oh, een Sranang Osodresi moet ik om 4:00 bellen. Dus dan ga ik eentje moeten opzoeken.
0: Yes.
1: Oké. Okay. Ja. Maar ik doe een mooie samenwerking.
0: Want
1: en
0: je bent
1: ga
0: er niet,
1: nu
0: maar
1: op Facebook.
0: Je bent er niet, maar je bent er. Ja?
1: Zo is dat.
0: Oké.
1: Okay. En ik ga nu inloggen op Facebook. Want dan ga ik volgen wat je daar aan het doen bent.
0: Hallo.
1: Ook voor de luisteraars.
0: De spy. Is dat de spy? De spy who loves me. Doei.
1: Odi. Doei.

0: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. De vijf mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. De inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis. Toen ze 's nachts terugkwam van een feestje, schakelde de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen. Daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen, kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog, met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo goed?
5: Lekker.
6: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
7: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
8: Red Light Jazz Radio.

0: Nou een prinsie aan de welkom bij jou, nou een prinsie aan de welkom. Ja, en dat is vervelend, hè. Archimang is vervelend, if once more day, maar in de welkom. Ja, is een beetje lastig, jawel.
1: Hey, baas, nou are you

0: pindasausje bij?
1: Jawel, pindasaus, lekker. Hey, mooi.

zometeen een speciaal verzoek. Een speciaal verzoek, ja, afkomstig van mevrouw Denise Menig. Jawel, een speciaal verzoek afkomstig van mevrouw Denise Menig. Afrodisie, Aartje.

Herman, ik herman. Oro skoutu, motra skoutu in Stranang. Jawel, odi odi Glen Sherry. Wow, wow, wow. Lobby, lobby, mi brada. En uiteraard ook mijn neefje, hè. Oesa bent ook, hè. Ik kot kou na falek. En dat kwa bangi man. Kwa bangi man voor kriati. Jawel, Del Rico Piqué. Del Rico Piqué. Van kriati. Hallo.

era. Sexy waka ba ya? Sexy waka, yawani waka. Trail met je bel, mera. Trail met je bel.

Jawel, tril met je billen. En trouwens, nou was mijn enkel neer brokoteer tril naar je billen. Je oefen aan mijn salsa Afrika met tetra wiki. En dan een live je tril naar je billen. Hahaha. Ipsabi, ipsabi. En oefen ik baat kunst. En dan hier volgt dan een speciaal verzoek. Van mevrouw Denise Menig. Ja, ik weet niet waarom ze hiervoor gekozen heeft. Eigenlijk met een afro-ritualisie. Dan moet ik zeggen dat je... Maar ze had een speciaal verzoek voor je man. Dat is zo apart nummer, man.

0: Master, you don't know me. It's me, Mr. Rostime.
1: Groetjes ook aan Merel en Kendo Bonnie Granny. Jawel, Merel, Kendo, Odi Odi. En ook toe mevrouw Helene Bustamante. Mama.

vredig, vrij en vriendelijk. Oftewel Coroni VVV, land van melk en honing. Vredig, vrij en vriendelijk.

Ini kita boys,

4 uur, straks 4 uur, zal Salto nieuws het van ons overnemen. En na het nieuws van Salto krijgen wij rechtstreeks vanuit het huis. Hallo, wat is het reis hier?

0: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmuts in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje. En schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.

0: Vrouw Saskia Meiland, Saskia Meiland, afrouw de Setsan, die kon jij in gemeente Amsterdam, jawel. En ik heb een telefoontje, hallo. Ring, ring, momentje. Tot en met wie?
1: Tot en met mij.
0: Januari, februari, maart, april, mei, jawel.
1: Jawel, Arkimang, nog steeds afgestemd op Yuja Jidrai. Dit is Merre in ons derde, tevens laatste uur. En ja, Miki Sakari, dat mi moest naar kunnen als studio. In verband naar Osodresi.
0: Yes.
1: Mag ik van start gaan?
0: Tuurlijk.
1: Even ook Jidrai Arkimang even ruimte met den tekwang skriftiki. Ja. Nga wan pis papira of no so ding laptop. Mi no sabi want a laptop ja so e jime dati.
0: Ja.
1: Dus we gaan gewoon naar ouderwetse manier. Papier en pen, bij de hand.
0: No so, korfaya.
1: Maar meere, ibri boja boji.
0: Nee, nee, want hallo, itaki wogi des ma o kasi to.
1: Oké, dame, ja.
0: Daar weer wacht. Oh, na boli boli, hè? Boli boli boli, aboli boli boli. Hey. Oké, Archimang, daar komt ze met het recept.
1: Ja, Dresi die zien na te ablas voor je maag, dus wat maag aandoening Dresi. Zij ab van odo, blakatiki minti. Een aftreksel van deze plant waarin enkele druppels Hofman is toegevoegd. De Blakatiki minti wordt vers of even in schaduw gedroogd. Gebruik 2 handvol van deze minti op 3 liter water en 2 eetlepels Hofman. Bij gebruik eerst schudden. Gebruik 3 tot 4 bitterglazen per dag. Bij gebruik van dit middel geen pittige spijzen gebruiken. En ook zorgen voor een goede rust. Dus etewalesi, maagaandoening, dus if you maag e hachu. Taikantik blakatiki minti. Een aftreksel van deze plant waarin enkele druppels Hofman is toegevoegd. De blakatiki minti wordt vers of even in schaduw gedroogd. Gebruik 2 handvol van deze minti op 3 liter water en 2 eetlepels Hofman. Bij gebruik eerst schudden. Gebruik 3 tot 4 bitterglazen per dag. Bij gebruik van dit middel geen pittige spijzen gebruiken en ook zorgen voor een goede nachtrust. Adresi disi, mitik uit Abuku, funa skrifmang, Nel Sedok.
0: Oké, mooi Tori. En ik ben weer over Blakatiki.
1: Over? Ik heb wel lezen.
0: Ja, ik ben over Blakatiki.
1: Blakaminti, of kom, Lukuera. Blakatiki minti.
0: Blakatiki minti, oké. Okay. Oh, dus je hebt gewoon normaal tiki, dus als er lekti wang. Dan heb je Blakatiki wang. Maar ben je van aan het even naar binnen?
1: Nou ja, even naar Abing, uno mag me reclame, maar u sap dat van Bigisma en dit op de woyo. Dus kan de if you wak op ze drapen, ik kan aksen. If. En mis op zeker, want voor van je karasani.
0: De Osodresisani,
1: ja. Precies. Dus, nog zo, if you abisma in Sranang, ik kan aksen ook toe. Voor abrenkongiu in Tatakondre.
0: Ja, maar. Maar dat is zolang je mokken aan een wachtpijn.
1: Nou ja, dat de vat en dat hij sowieso altijd mijn advies na, hem go ook daar dat ra. Maar ons hebt toch nog aan de chemische san in uw skin. Dan altijd en luku dan toch, want je zo reclame ook aan Mindri. Ons hebt dat ube abwambrade ook toe in haar uitzending. Mibri toejaar in een visie, berries kruiden. Dus maar kan Google drapen ook toe. Dan denk ik luku hoe of wat, want in een moestawaka tomsilanga nanga ping ook toe.
0: Oké, okay, maar omdat die archieboom, op historische tjakafessie, een boom preparatory, maar ook toe die bij de Sranang, is dat de Sranang, de Njawalo Rotogide, is dat de Njawalo Alasorsani, is dat de Imnyang, is dat de Tiga Holland Bakadang, moet je zeker 8 kilo zijn aangekomen, is dat maar Ik had ook last van mijn maag. Maar dan, ik ga een bigisma. Maar ik bigisma, je bent al een hetera met de leraar binnen, zeg maar, een afuur.
1: Praten dan al nu nog? Praten dan kondre?
0: Nou. Asma, een bigisma. Faya wan gras merki. Ja, wan kamerki. Dan agriti ching. Fasan is ding, not muscati go ini. Dus Amerika uang dengan not muscati. Nooit moro mikis mag pentanga di ti de. Ai no no serius. Dus kon ide fu futa pu asan nadi. Want gewoon van Amerika, maar uiteraard twa fa so in de kandrie yo yo promigo goro goro. Zamido. Maar dan not muscati trek mooi in en dan dringen. Ei boy. En dat niet onthouden, ze hebben toch een begonnen te meegaan. Dan is het een begonnen naar Bigisma. En dat Bigisma dat Elie betagen, weet je, Elie bij Abrasifu, een kerk, een IBG kerk, dat je. Dan, echt, als je hebt me. En ben daarvoor zo dankbaar. Omdat ik ben gelukkig met me. Maar dan denk ik, maar boy, me mag geen fok me op. Hier, maar wacht, maar als ik me mag. En echt. Ik ben de afro dankbaar, echt met de afro dankbaar. Van mevrouw Dens. Mevrouw Dens, ja. Met de afro dankbaar, man. Maar uiteraard, een apistorisch heet je gewoon voor ablaka menti.
1: Ablaka tiki menti.
0: Ja, dat is nou een mooi idee ook toe. Voor bij je abdessen, de soort van het inu ook zo.
1: Sowieso, luku moro dresi knapoeer, hè. Ina buku, mana. Wan vroeg, met je een café zie en me breed dat ik die maar ook alsjeblieft doe die zie, want hoe verwaarloos op historie die zie. Want standaard kotak ayane visie, nou dat hoe we doen. Zowel eerste, tweede, derde uur, voor eens maar zijn we aarki a eerste uur, dat tweede uur die we kan tekenen, of a derde uur.
0: Ja.
1: Maar die is naar mij bijdragen vanuit OCC, voor toch te praten in een programma. Want dan miwang gebruik ook kassidis ook toe voor faya den arkimang trawiki want mi abwan thema samwan chaka fesi of me jompo tumsi snel ude etena osodresi takanga mi.
0: Nee, kuna osodresi mopa fu osokoba. Dus a thema, ja, imchimiesi. Trouwens, je volgt me op Facebook, dok. Nee, je van mij, ik snap kaka.
1: Natuurlijk volg ik je op Facebook, maar Mabie, je zakken geluid, we staan dan nog. Ja, meisje, je kijkt heel verleidelijk naar de...
0: Ik kijk naar jou.
1: Oké, trouwens, ik heb een thema, want eigenlijk na Awiki is mijn bewang Tjaren Café, maar van mij nog kan praktijk dat we abrengen naar Awiki en Baka.
0: Ja.
1: Hebben moderne vrouwen de hoge standaarden in de liefde? Of zijn ze gewoon selectiever geworden? Wat ik daarmee bedoel is, vroeger trouwden mensen vaak jong en bleven ze bij elkaar. Tegenwoordig lijken veel vrouwen hogere eisen te stellen aan een partner. Maar zijn die standaarden echt te hoog of weten vrouwen simpelweg beter wat ze waard zijn? Daar wil ik volgende week over praten.
0: Wauw. Ja, ik ben er gewoon stil van. Ja, mag ik een... Nee, volgende week wordt de katorie.
1: Ja, toch?
0: Want mijn job ook no, lekbaar. Maar ja, volgende week. Hoe hoor ik het trouwens?
1: Ja, maar leek van...
0: Ja, mag ik een... Nee, volgende week wordt de katorie.
1: Ja, toch?
0: Want mijn job ook no, lekbaar. Maar ja, volgende week. Hoe hoor ik het trouwens?
1: Ja, na leed van gentie bij de Awikine Fesie in haar studio, attack

0: Pointori, abra fu fai cara sani femicida. En daarom mi praxeer e a tema di si. Is het wat? Hebben, want wat zijn moderne vrouwen eigenlijk? Maar hebben moderne vrouwen te hoge standaarden in de liefde? Met dat ook tot begin broken mi ede. En ik weet niet of ik mag prijsgeven hoe ik hierover denk.
1: Ja, volgende week toch dan gewoon. Hallo. Al die luisteraars, inclusief jouw collega hier. Ja? Ik ben benieuwd. Want je weet maar nooit wat in het vooruitzicht is.
0: Juist. Ik vind het een spannende item. En ik hoop dat die luisteraars dan volgende week ook afstemmen. En mee participeren. Want als dan Zwitserlezi evikan, jere vanuit a perspectief voel. Want de arkimang, ano mi wan musgi mi mening. Isabi, ano you wan musgi you mening. Maar hoe mooi is het? Want u allemaal op cabeza. En u allemaal het ding van trafasi.
1: Ja, en ook de luisteraars helemaal in Suriname, die afgestemd zijn nu. Ja, en ook daar in Amerika, Manhattan. Ja, u hoort het. Ja, u mag ook bellen. Het is ook voor u, ja, van belang.
0: Mm-hmm.
1: Ja, laat ons weten hoe jij erover denkt. Vooral die Amerikanen, ook de Surinamers in Suriname. Laat weten hoe u erin staat en hoe u erover denkt.
0: Mm-hmm.
1: Weet je toch? Want we leven hier in een. Want daar een beetje grond op, leven we hier, zeg je toch, in Europa.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en Suriname die is op de goede weg qua ontwikkeling. Weet je toch? Dus neem dit ook mee, ja, als een leidraad naar ontwikkeling toe. Zeg je toch? Want laat dat ding 50-50 worden, maar niet dat de man nog steeds overhand heeft op een vrouw.
0: Mm-hmm.
1: Ja,
0: dat wordt een spannende.
1: Ja, het was spannend, ja. Het was spannend.
0: En nog vergeet voor elkaar ding, Arkimang, Nangalukumang, ook uit Afghanistan. Want langer dan je reed dat Afghanistan iets samsa.
1: Ja, omdat mijn collega komt terug.
0: Mm-hmm.
1: Maar trouwens, dat peette, is dat toch? Maar meneer Sabi heeft een blakke boeba dat peette. Want na één bestem af, is dat toch? Ik moet allemaal keihard lappen met allemaal Archie. Maar hij is terug, hij is terug in Nederland.
0: Oké.
1: Ja, dus dan. Maar ja, misschien Axing, even toe. Blakke man die dat ook toe zou in Archie, weet je toch? Want als dan, omdat Minanga man aan Mati, dus dan, alafasi dan, als hij wakker. Maar de trouwen, minus op de trouwen, is dat toch?
0: Ja.
1: De Archie of zo. Dus ik ga even kijken en misschien dat hij dat kan even, dat hij dat even kan promoten voor ons daar. Dat we ook hun meenemen in onze uitzendingen.
0: Oké. Okay. Nee, mooi Tori, collega. Michi, dat langzaam maar zeker Ayure Kroipi komitju, Fuga ozo.
1: Ja.
0: En dan nu era otik abra.
1: Yes.
0: Trawiki in aning fu anana kidwaman kidwampon da u debaka.
1: Live and direct. Skief skiing.
0: En dat met dat je hebt me een beetje van mijn werk afgehouden, hè?
1: Dat ben ik niet eens daar.
0: Wacht.
1: Dan moet er een speciaal pokoe geven. Met potent snel. Dus ik kom potent snel.
0: Ik blijf nog eventjes luisteren. Dan met Anga. En dan moet Winsie een goede reis naar huis zo meteen.
1: Oké, dank je. Oké, dit is speciaal voor jou.
0: Abon, grantani.
1: Oké.
0: Dus mij moet wel bakafa doody of Sani?
2: Pas op! Lobby, pas op!
1: Als je wil.
2: Lobby, ex-grewia.
1: Ex-grewia.
2: Pas

0: Jawel, we leggen uit naar het begin voor uitzending. Is hij meer een lolo boy? Ja? Ik kan kan man, want om Sabina omen je je aan de miwa one day. Aan de miwa one day, aan de miwa one day. En omen je je de loan to me aan de miwa one day. Want een lolo boy. Is dat bito? If jouw hand hebt, spitten ga doti. Maar dan spitten kan tapo. Bika. Meneer Primis Noti. Ja, na gewoon dan teki.
1: Nee, kata kiva.
2: Snijd je tijd daarvoor, dat we gaan slapen.

0: Lasă lei mami.
1: Langzaam maar zeker, langzaam maar zeker schuift de tijd. De tijd schuift langzaam maar zeker op. Ik heb nog geen beweging hier gezien. Maar normaal, dat is Pangba. Naar de collega van de era. Maar ik heb zie nog geen beweging. Hij staat in een meridoto. Woi, woi, woi, woi. Op een lange free free. Kon tikken me de. Mek me goed bij jou. Mek op een lange doorsnel. Ja, mek op een lange doorsnel. En dan is er even een free. Hoe tikken?

Jawel, Artje Wang, zometeen 5 uur. De collega's van New Era, die zijn er nog niet. Die zijn er nog niet. Dus dan weet je dat. Je merkt het wel als ik even blijf of als ik weg ben. Jawel, Odi, Odi, Merre. Wat

0: Hallo.
1: Jawel, voor die jou aan het takro apoku toch? Dat eigenlijk. In tjare wakamoro, Farah. Ik nu er aan ook kom. Want je vraagt me meer wat moet ik doen?
0: Ja, inderdaad.
1: Meere beggie of niet?
0: Meere beggie, ja. Dus dat merk je toch wel. Ik heb toch even niks te doen. Dus ja, ik kan even kijken. Tot half zes zo'n beetje.
1: Oké, nou, mooi, Tori. Dan voor... Want volgens mij, nu zit ik, Abra. Dan die een programma samen. Dat we Abibara doedi-doedi. Leek voor Gwenty.
0: Jawel, maar onder welke naam ga ik verder? Ik ga onder Jaji Drey verder, want ik ben geen nieuw RA.
1: Dat is waar, en dan wel eventjes, ja.
0: Melden.
1: Als mensen afgestemd zijn, dat we een half uurtje langer doorgaan.
0: Oké, netjes, men heeft het gehoord.
1: Nou, dan ga ik nog geen doedi-doedi zeggen, denk ik, hè?
0: Nee. Als de doedi-tijd daarvoor is.
1: Avonguru. Nou, mochten ze komen, dan is het overdragen.
0: Ja.
1: En ik blijf nog even afgestemd.
0: Mooi, sorry.
1: Abu Dhabi.
0: Oké.
1: Ciao.
0: Ciao.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.

Jawel, Archimang Jagidraai nog steeds aanzet in het uur van New Era. De collega's van New Era die zijn er helaas er nog niet. Ja, maar die komen er heus wel aan. En het is wel een beetje regenachtig buiten. Ja, ik ben even snel een fris neusje gaan scheppen. En ik zie dat het een paar druppeltjes doet. Ja, en ik ga een beetje aangepaste programma van maken. Ja, en dan, ik zou zeggen geniet ze en ik hoor het wel.

0: Wel, jawel. Geduld, geduld, geduld. Is een heel schone zaak. Jawel. Gearriveerd, gearriveerd, gearriveerd.
1: Boys Radio,
0: Nieuw RA. Gearriveerd. Een hartelijk applaus daarvoor daar thuis. Laten we jullie horen. Thuis, laten we jullie horen. Hartelijk applaus. Jawel. Miwani Shibaya. Miwani Shibaya.

Jawel, Arkiman, ik groet u vanuit deze plek hier bij Radio Razo. Ja, ik was net bezig met een aangepast programma, weet je toch? Want Jaji Draai is Jugu Jugu en New Era is Relax, weet je toch? Dus dan, ja, mijn collega van New Era, die is er al en die gaat het nu van mij overnemen. Ik groet u allemaal en ik zou zeggen tot volgende week. Merre, ik doe het voor jou.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien, daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af, het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
3: Radio.

0: Hey.
1: Yo,
0: kan ik horen, man?
1: Ben ik live?
0: Ja, je bent live, man. Je bent live, pauw. Hoe is het, jongen? Hoe is het?
1: Cool is. De muziek is een beetje gelijk.
0: Ja, ik zal de muziek een beetje wat zachter ook zetten. Dan kunnen we een beetje kletsen. Ja. Je weet toch. Ai.
1: Helaas, ben ik op het werk.
0: Hey, cello, ben jij het?
1: Yo. Ja, toch?
0: Hey, jongen. Ik hoor wel een bekende stem, hè?
1: Helaas moet ik werken. Maar mijn neefje neemt het graag over, daar zie ik.
0: Ja. We zijn lekker aan het jammen. Ik ben een paar oldschool tunes aan het doen en zo. En mijn tijd eigenlijk. Voor mijn tijd, man. Toen ik groot werd, hè. Toen ik een grote jongen werd.
1: Ja. Nu heet het.
0: Nog met de cassettebandjes en de oordopjes op naar de middelbare school. Dat waren deze liedjes, man.
1: Ik heb een kleine overstap van een 3 minuten zo ongeveer. Dus ik dacht van, laat me gelijk bellen.
0: Ja. En op welke lijn ben je? Op welke lijn?
1: Hey, ik ga niet vertellen voordat mensen me komen opzoeken. Je
0: is
1: weet
0: de
1: wel.
0: Lijn van Caroline of de lijn van Madeleine? Of
1: de
0: is ze aan de lijn?
1: Aan de modellenlijn.
0: Ze is aan de modellenlijn. Of is ze aan het lijnen? Huh?
1: Ja.
0: Even een lijntje trekken.
1: Ik heb een request.
0: Ja, zeg maar snel voordat de tram weggaat.
1: Want je draait R&B en zo.
0: Ja.
1: Genuine, same OG.
0: Same OG. Ja, man, ik heb je, man. Die komt eraan, pa. Gaan we even snel voor je zetten. Genuine.
1: Yes. geen wijnen. Hey,
0: genuine. Same OG. Right. Ja, maar toen komt eraan voor jou. Eerst volgende. Je weet het. Mm-hmm. Kan je lekker genieten, pa. En ik zie je snel, man.
1: 100%. Zeker weten.
0: Yeah.
1: Daar aan de beste luisteraars van New Air Amsterdam.
0: Radio New Air.
1: Bless you.
0: Ja, maar lobby. Later, pa.
1: Yo.

gewoon goud, maar I promise you guys, man. Volgende keer ik zal wat meer mensen meenemen en wat leukere gesprekken doen. En ja, de show eigenlijk gewoon maken zoals die is. Geef jullie me alsjeblieft nog even. Maar wanneer ik alles helemaal heb geregeld, zal ik hier zo laten bloeien. Ja man, lobby aan iedereen. En volgende week zijn we er weer, Radio New Era. Ja, let's go man. En voor iedereen die in het dipje zit, voor iedereen die een beetje depressief is, voor iedereen die even, kom op man. Gewoon eventjes weer opstaan, rennen, naar de sportschool gaan. Misschien een beetje minder roken, misschien een beetje minder drinken. Niet meer, maar minder. Nou ja, voor mij drink ik sowieso meer. Maar ja, voor iedereen gewoon, kom op man. You can do it. Bereid jezelf voor. Er zit ook oorlog aan te komen, maar we praten hier een andere keer over. En alleen maar love aan iedereen. Tot volgende week. Radio New Era. Hier zo bij Razo.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
1: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
0: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
2: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Ruhrgebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
0: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer. Dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio.

0: Brussel werd de Crown. Crown.
1: Is Razo, Radio Amsterdam Zuidoost.
0: Out in the street, Razo sounds so.
2: Razo got the power.
0: And we come to you in any style and fashion. You love it with a real passion.
2: Razo got the power.
3: ...24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio.
4: Dit is Razo.
5: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether. Radio Amsterdam Zuidoost.
6: Razo.
5: Luister elke dag naar...
6: Razo.
5: Op de 105.2 in de ether.
6: Razo.

0: maar. Ja man, dit is Damaru en ook to me en Arki Radio Razo op 105.2 FM. En if je dit op internet, razoamsterdam.nl. Ik ben Damaru.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Salto.nl en 105.2 FM in de ether.
2: Razo, de multiculturele radio van Nederland.
3: Als het over de Bijlmer gaat, hoor je het hier bij Razo, het officiële radiostation van Amsterdam Zuidoost.
4: Radio Razo for everyone, everywhere, every time. Out in the street, Razo sounds so sweet.
5: Holiday. Celebrate.
4: This is Razo, Summer Radio.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
1: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
0: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
2: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
0: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
5: And love, we are bringing this time. Special request going to you, Annette. I hope you're feeling a good vibration down there. What a vibe, positive energy. Oh, people, you can give me a call. It's 0207371301. Give me a call so we can interact with the radio waves to bring love and unity. Just speak your mind.

Thank you.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio.
1: Razo, Razo, de multiculturele radio van Nederland.
2: This is Razo Summer Radio.

and girls go to heaven, but bad boys.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.

0: ऐ सुबी पाका यो
1: हां सब ठीक ठाक है कैसे क्या हुआ यार
0: निफेनो

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer via kabel.
4: Loop ik langs,

0: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.
1: Op een plein vol

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet